coge. Y digo, escúchame, hombre. Me. Ik heb een fucking chief, hè? Ik heb een. Die is kerst een beetje belast. En nee. Ik zeg er iets om. En nee.

Let me home. Escuche esto, chicle. Me. Ik ga een fucking jeep, hè? Heb ik ook. Het is kerst, een beetje belast. En mee. Is er zoiets van? En mee.